0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer vrijdag, de laatste dag voor het weekend. Ja, is altijd leuk natuurlijk, hè? Zo'n laatste schooldagje. En dan heb je lekker 2 dagen vrij. Mag je uitslapen. Hoef je geen wekker te zetten. Nou ja, tenzij je bijvoorbeeld voetbaltraining hebt. Of wat heb je nog meer? Zwemles misschien. Of paardrijles. Ja, dat hebben veel mensen toch stiekem wel op zaterdag. En de wedstrijden gaan dan straks vast en zeker ook wel weer beginnen. Maar ik denk, gezien de maand waar we nu in zitten, dat dat misschien nog wel meevalt. Vandaag gaan we natuurlijk wel, als het goed is, met z'n allen nog lekker naar school. Dus ik ga ervoor zorgen dat je lekker goed opstaat met leuke, vrolijke muziek. Met een lekkere ontbijttip. Straks natuurlijk nog de prijsvraag. Alleen vandaag maak je nog kans op een leuke prijs. Want ja, morgen is het geen vrijdag meer. Dus dan zijn alle prijzen op en dan hebben we maandag weer een nieuwe. Nou, dat allemaal zometeen. Maar laten we eerst maar eens even iedereen gaan wakker maken. Want ja, het is tenslotte pas een paar minuten over 6. Dus ik denk dat nog lang niet overal de wekker is gegaan. We gaan vandaag als allereerste luisteren naar muziek van Roodkapje.

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw!
0: Ja, tijd voor nieuwe muziek van niemand minder dan niet één persoon, nee, maar een hele band. Ja joh, Somjeu komt namelijk uit Nederland, maakt muziek in het Engels en die hebben een nieuw liedje gemaakt. Sterker nog, ik heb het idee dat ze eigenlijk al een keer een liedje hebben gemaakt met deze titel. En dat ze dachten, ja, maar we hebben nou een ander liedje. En daar past de titel zo goed bij, dan moeten we maar gewoon even part 2 erachter plakken. Want het liedje heet namelijk Feels, maar het heet dus nu Feels Part 2. Ja, ik heb nog niet gezocht waar deel 1 dan is. Maar goed, dit is dus deel 2, de allernieuwste van Somjeu.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje! Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang. Ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Hijs ze maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt. Maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel ander.

0: Juf Noek zong over de regen. En ja, die is wel weer voorspeld. Ja, we hebben een paar dagen lang hartstikke mooi weer gehad met mooie temperaturen. Maar nu ja, zitten we op een dagje dat er ja, toch wel best wel wat regen voorspeld is. In het weekend is er ook regen voorspeld. Maar goed, minder dan vandaag. Dus laten we hopen dat dan vandaag gewoon lekker veel valt. En dan in het weekend dat het droog is. Maar ja, dat weet je natuurlijk maar nooit met regenen. Maar goed, of het nou wel of niet regent. Ja, regenliedjes kunnen we natuurlijk altijd laten horen. Over leuke liedjes gesproken. Ik dacht, ik pak de superhit er even bij. Ja, ja, want vanmiddag krijg je namelijk te horen wat de nieuwe superhit wordt voor volgende week. Maar vandaag is Emma Heesters toch nog echt even onze superhit.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Kom Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Dat waren de zoete zusjes op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de platenkast.
3: De platenkast van Arnoud.
2: Ja, de platenkast van DJ Arnoud. Maar in dit geval zonder DJ Arnoud. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, hè. Maar gelukkig staat die platenkast in de studio. Dus kan ik daar ook stiekem een beetje doorheen neuzen. Want deze week was het thema natuurlijk fluitliedjes. En dan heel belangrijk, dus niet met een fluitinstrument. Nee, met het fluiten wat je zelf kan doen. Dus dat is, ja, ik ben er altijd heel slecht in, hoor. Even kijken, hoor. Nou goed, ik kan het niet. Maar er zijn een hele hoop artiesten die het gelukkig wel kunnen. En ik dacht ineens, ik had een heel lijstje van DJ Arnoud gekregen. Dit kun je draaien, dat kun je draaien. Maar hij had er één niet opgezet. En die wil ik toch wel eventjes gaan laten horen. Want die heet namelijk ook Fluiten. Ja, ja, hoe mooi wil je het hebben? Het is van een artiest, ja, die niet heel veel mensen kennen. Namelijk Bob Fosco. Deed ook veel aan cabaret. Dus grapjes maken in het theater. En die maakte toen een keer het liedje Fluiten. Is alweer 6 jaar geleden, 2020, dat het liedje uitkwam. En daar beschrijft hij eigenlijk allemaal wat er in de tuin is. Welke dieren daar rondlopen, welke vogels. En ja, die fluiten nou eenmaal. Dus het zit iedere keer in het refreintje dat er een fluitje te horen is. Nou, past dat in de platenkast of past dat in de platenkast? MUZIEK.

0: Dat was het nieuwste liedje van K3, De Zomer van Oya Lele. Ja, het blijft natuurlijk een heel leuk liedje. Maar ja, die muziek moet even op pauze. Ja, want het is namelijk de hoogste tijd voor de prijsvraag. Want we gaan spelen met z'n allen de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En alleen vandaag nog maak je kans op... Wat is het?
1: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
0: Ja, dat dus. Ja, hartstikke leuke prijs om deze week te winnen. We hebben al meerdere luisteraars ermee blij gemaakt. Alleen vandaag ligt er dus nog eentje in de studio. En als je denkt, ja, ik zou dat wel willen winnen. Dat doeboek van Dikkie Dik. Nou, let dan even goed op, want ja, ik ga een klein beetje vals spelen. Ja, als je namelijk maandag hebt meegedaan met de prijsvraag, dan herken je de vraag misschien al. Maar ik dacht, weet je wat... Het is bijna vakanties afgelopen voor het midden. Dus stel je voor dat er iemand nu zit te luisteren in het midden... die alvast een beetje aan het oefenen is op het zetten van de wekker en zo. Die heeft dan waarschijnlijk de prijsvraag van maandag niet gehoord. Dus doen we hem gewoon nog een keertje. Ja joh. Ja, want de prijsvraag van vandaag is... Welke kleur is Dikkie Dik? Dus welke kleur is Dikkie Dik? Is dat A de kleur oranje, B de kleur blauw of C de kleur zwart? Dus als jij het goede antwoord weet op die vraag, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via het prijsvraagformulier. Want dan maak je dus kans op...
1: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

ik weet wel, tenminste, dat heb ik wel horen zeggen van een hele hoop, dat de vrijdag niet per se altijd de moeilijkste schooldag is. Dat is soms een sportdag, soms wordt er lekker geknutseld, worden er andere dingen gedaan, spelletjes of... Ja, het is niet echt een dag dat er echt uitgebreid getoetst gaat worden. Maar dat vind ik op zich ook wel weer lief van de juffen en meesters. Want ja, het is toch vrijdag. Je staat eigenlijk al met één been in het weekend. En je denkt dan, ja... Maar die spellingtoets, daar heb ik even geen tijd voor, hoor. Want ja, laat we eerlijk wezen, je wil uiteindelijk een goed cijfer daarvoor hebben. En ja, ze hebben wel eens onderzocht dat als je in het begin van de week een toets krijgt, dat je dan eigenlijk beter scoort dan aan het einde van de week. Dat heeft dan weer te maken met je concentratie. Dus ja, ik hoop dat de meeste scholen daar rekening mee houden natuurlijk. En dat het vandaag niet een belangrijke toets op het menu staat. Wat er wel op staat, is natuurlijk een lekkere ontbijttip. Zometeen de prijsvraag gaan we nog even herhalen. Dus ook zet dan die radio vooral wat harder. En ook natuurlijk als je jarig bent, ook dat moet je hem natuurlijk wat harder zetten. Want elke dag zingen we voor alle jarige joppen. En dat doen we eigenlijk voor iedereen die bij ons op de verjaardagskalender staat. Daar kun je je voor opgeven. Maar als je dat nou per ongeluk bent vergeten, dan zingen we alsnog. Ja, ja, alleen dan wordt natuurlijk je naam niet genoemd op de radio, of dan kunnen we je niet bellen. Maar zingen, dat doen we natuurlijk altijd met dat hele bekende liedje. Maar dat doen we pas om 7:30, want nu gaan we eerst even zingen met een ander liedje. Ja, want deze is namelijk speciaal gemaakt voor de ochtendshow. Ja, dus als je de tekst kent, mag je hem meezingen. Als je geen idee hebt, dan luister je gewoon alleen, hè. Dat mag natuurlijk ook. Hey, dit is de ochtend op Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer vrijdag. En dat betekent een laatste dag voordat je lekker 2 dagen niet naar school hoeft. Ik wilde zeggen voordat je 2 dagen naar school moet. Nee, in het weekend hoef je als het goed is juist niet naar school. En vandaag op vrijdag dan dus nog wel.

0: Dat was een lekker vrolijk zomersliedje hier op Hallo Kids Radio. En we blijven nog even bij de zomer.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, want als het lekker warm is buiten, dan is het natuurlijk belangrijk dat je goed blijft drinken. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, ik hou niet zo heel erg gewoon van gewoon een normaal glas water. Dat vind ik niet zo heel lekker. Ik heb liever iets met een smaakje. En nou ja, wat bijvoorbeeld een heel goed idee daarvoor is, om fruit te gebruiken. En dan was ik eigenlijk op zoek naar iets anders. Maar ik kwam nou toch een recept tegen waarvan ik dacht, dat heb ik nog nooit geprobeerd, maar het lijkt me wel heel bijzonder. Namelijk een smoothie. Nou ja, dat heb je misschien al wel eens vaker gegeten met lekkere stukjes fruit erin. In dit geval een gele smoothie met onder andere mango erin. Maar let op, daar komt-ie. In dit smoothie recept moet een beetje chilipeper. Ja, nou is natuurlijk wel het geval dat als het echt heel erg warm is, dat misschien niet helemaal de beste combinatie is. Maar ik wil hem toch graag vertellen hier op de radio, want ja, een smoothie met chilipeper. Ik weet 100% zeker dat jij aan de andere kant van de radio dat nog nooit hebt gehad. Dus, wat hebben we nodig voor die bijzondere pittige smoothie? Nou, we hebben nodig een mango. Die mag je alvast helemaal gaan schillen. Want ja, het schil gebruik je niet en de pit gebruik je ook niet. Die stop je in de blender. Daar stop je bij een beetje kokoswater. Je kan ook kokosmelk gebruiken, dan wordt het wat romiger. Maar in dit recept hoort er oorspronkelijk kokoswater in. Je hebt nodig een klein stukje geraspte gember. Je hebt nodig een banaan, die natuurlijk ook schillen. En als laatste dus een halve chilipeper. Zo staat het in het recept. En dan graag de rode, want het heeft dan te maken met dat alle chilipepertjes natuurlijk weer een beetje anders smaken. Maar gewoon een halve rode, belangrijk, zonder pitjes. Want dit wist ik zelf ook niet, maar die pitjes die maken het dus vaak nog net iets heter dan als ze er niet in zitten. Dus ook dat allemaal even in kleine stukjes snijden. Nou, dan gaat dat allemaal in de blender, deksel er bovenop. En nou ja, je raadt het al, even aanzetten, zodat hij heel veel herrie kan maken. Dat alles goed door elkaar gehusteld wordt, zo. En dan heeft, als het goed is, de smoothie een mooie lichtgele kleur vanwege de mango en de banaan natuurlijk die erin zit. En dan is hij klaar. Kan je hem inschenken in een mooi groot glas. En nou ja, let wel op hè, want ook wat ik vaak zeg over citroen, dat is met de pittigheid natuurlijk hetzelfde. Begin desnoods eerst met een heel klein stukje rode peper. En niet meteen bam, de halve peper erin stoppen. Want kijk, als het te heet is, dan kan je het er niet meer uithalen. Nou is het wel zo dat de smaak van kokos daar goed bij kan helpen. Maar ja, als je vervolgens uiteindelijk een heel pak kokoswater nodig hebt, omdat je per ongeluk een beetje bent uitgeschoten met de hete peper, dat is ook weer zo zonde, hè? Maar goed, ik ben wel benieuwd. Zou jij het aandurven, een pittige smoothie?

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter hier?
1: Geen ziek waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

Ik had niet één, maar liefst twee verzoekjes gekregen. Waarvan deze van Kinderen voor Kinderen. Hola, olé, olé. Dat was er één van. Die andere, die staat al klaar. Ik kreeg namelijk een berichtje van een grote broer en een zus. Ga namelijk, ik zal even voorlezen. Grote broer Bas, die is namelijk hartstikke fan van Dutchtuber. Dus die wilde graag het liedje Nostalgie horen. Maar zijn zusje Lisa, ja, die is dan weer heel erg fan van Kinderen voor Kinderen. En weet je wat ik nou zo lief vond? Er stond bij... Hoi, DJ Arnold en DJ Mioni. Wij hebben allebei een liedje wat we graag willen horen. Maar doe maar van Lisa als eerste. Nou, dat vind ik toch hartstikke lief. Dus nou, we hebben lekker al kunnen dansen op het verzoekje wat Lisa had gestuurd van Kinderen voor Kinderen. Gaan we nu door naar het verzoekje van Bas. Want die wilde Nostalgie.

0: Dat waren Milène en Rosanne op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd om...
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 28 augustus. Maar we kijken ook alvast eventjes naar het weekend. Want ja, dan hebben we geen ochtendshow, maar zijn er soms wel kinderen jarig. Dus ik ga eerst eventjes naar de zaterdag. En op de zaterdag zie ik dat Mats en Luc samen jarig zijn. Nou, Mats en Luc, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Zal vast leuk worden en lekker gezellig ook met z'n tweeën jarig zijn. En op zondag zie ik dat Zoe een jaartje ouder wordt. Zoe wordt dan 8 jaar. En als ik het goed begrijp, is dat dezelfde Zoe als die ik pas aan de telefoon had gehad. Om het goede nieuws te vertellen dat ze naar het Dolfinarium mocht. Dat ze kaartjes had gewonnen. Dus ook Zoe, voor jou van harte gefeliciteerd. Alvast met je 8e verjaardag op zondag. En als ik dan even kijk naar vandaag. Ja, vandaag staan er ook weer 2 op. Namelijk Olivia. Olivia is vandaag 10 jaar geworden. En mama Linda staat ook op de verjaardagskalender. Dus daar gaan we allemaal voor zingen. Met dat hele bekende liedje, jongens.

0: Ja, ja, ja. Hip, hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd.

0: Dat waren de Dalton Sisters en die zongen over die kleine hondjes, die chihuahua's. Maar die moeten nu even aan de kant, ja, want het is nu namelijk de hoogste tijd voor een belangrijke kat. Namelijk Dikkie Dik, want alleen vandaag maak je nog kans op, wat was het ook weer?
1: Het doeboek van Dikkie Dik.
0: Ja.
1: Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
0: Ja, dus het doeboek van Dikkie Dik. Er ligt er nog eentje in de studio. Die wil ik graag aan jou geven. Maar dan moet je dus wel, ja, we zijn streng, wel het goede antwoord weten op de prijsvraag. Dus let op, daar komt hij nog één keer. De vraag van vandaag is, welke kleur is Dikkie Dik? Dus welke kleur is Dikkie Dik? Is dat A, de kleur oranje, B, de kleur blauw of C, de kleur zwart? Als jij dat weet, stuur dat er nog even heel snel in. Want we gaan al, over een klein kwartiertje wil ik al iemand kunnen bellen in de uitzending. Dus als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan nog even snel in. Want dan maak jij kans op dat laatste doeboek van Dikkie Dik. En ja, wat staat er allemaal weer in?
1: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

Dat was Huntrix met hun liedje Golden op Hallo Kids Radio. En weet je wat nou zo leuk is? Dan kreeg ik een berichtje van Lana. En Lana zegt, ja, maar dan wil ik die andere van de film ook horen. Van de Sasha Boys. Nou, Lana, doen we die er gewoon even achteraan. Ja joh, is leuk. Zit even in een soort kleine remix van de film.

0: Dat waren de Zoete Zusjes op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu even terug in de tijd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want de platenkast van DJ Arnoud is altijd wel een beetje een soort kleine geschiedenislesje. Want dan gaan we terug in de tijd. En dat doen we elke week met een thema. Deze week is het thema fluiten. En daar had ik een uurtje geleden al een liedje van Bob Fosco. En toen dacht ik daarna, ja, maar wacht eens even. Er is nog een Bob die ook heel bekend is. Die heeft al een Engels liedje gemaakt, niet de Nederlandse. Maar dat is een Bob Sinclair. En die heeft ook een liedje gemaakt waar een fluitje in zit. Dat was in 2005, dus dat is alweer 21 jaar geleden. Ja, de tijd gaat snel af en toe. En toen dansten ze allemaal, je zou denken dat het een zomerliedje is. Maar hij kwam pas uit in oktober. Dus dat was eigenlijk een beetje een soort nazomerliedje. En dat liedje heet Love Generation. En er zit eigenlijk helemaal niet zoveel gefluit in. En toch, als je dit liedje hoort, dan weet je meteen welk fluitje ik bedoel. Want in het begin is het gewoon nog een leuk liedje. En dan op een gegeven moment gaat iemand een stukje fluiten, het refreintje. Een beetje aan het einde van het liedje. En er zijn heel veel mensen die dat na kunnen doen. Dus we gaan met z'n allen even een sprongetje maken naar 2005. Dit is Love Generation.

0: Muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En dan nu die spannende muziek. Ja, het is namelijk de hoogste tijd om eens even te kijken of we iemand kunnen gaan bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag. Want alleen vandaag kon je nog het doekboek van Dikkie Dik winnen. Ja, daarna zijn ze op. Dus degene die ik zo meteen aan de telefoon heb, die heeft dan dus geluk gehad. Want die heeft dus de laatste gewonnen. Ja, dan moet er natuurlijk wel even opgenomen worden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus heb je meegedaan met de prijsvraag? Ik ga eens even kijken of ik iemand kan bellen. En dan is het wel handig als je dus aan de andere kant van de telefoon bent. Even kijken of we wat kunnen horen. Maar de telefoon die doet het. Spannend.
1: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen met Arno Tameoni van de radio.
1: Hoi.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar Jelle volgens mij. Klopt dat?
1: Ja, ik denk het ook. Ik zal even naar je toe lopen.
0: Aha.
1: En ik zal de radio even wat zachter zetten.
0: Oh ja, ja, maar anders heb je het allemaal dubbel. Dat klopt. Oh, spannend.
1: Ik heb iemand aan de telefoon, Jelle, voor jou.
0: Hallo Jelle, goedemorgen met Mayoni.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Zeg Jelle, ben je pas net wakker?
2: Ja?
0: Ja, nou dan was je mooi op tijd wakker, want jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
2: Ja.
0: Ja. En Jelle, ben jij wel een beetje fan van Dikkie Dik?
2: Ja.
0: Ja, nou dat is dan, komt hartstikke goed uit, want het doelboek ligt hier in de studio. Maar volgens mij was het niet zo'n moeilijke prijsvraag, toch?
2: Nee,
0: dat dacht ik ook. Maar ik dacht wel toch even voor controleren, want dat doelboek, dat zou ik naar jou toe willen sturen, Jelle. Maar dat kan ik alleen maar doen als jij nog even het goede antwoord weet. Dus, Jelle, je mag hem nog één keer herhalen. Ga ik eerst de vraag stellen. De vraag was namelijk, welke kleur is Dikkie Dik? Is dat A de kleur oranje, B de kleur blauw of C de kleur zwart? Vertel.
2: Oranje.
0: Oranje hoor ik heel hard. Ja, Jelle, de winnaarsmuziek ging aan. Je hebt het goed, je hebt gewonnen! Woehoe! Ja, het zou wel heel gek zijn als Dikkie Dik ineens een andere kleur heeft, toch?
2: Nee.
0: Een blauwe kat heb ik nog nooit gezien. Jij wel?
2: Nee,
0: ik ook niet. Nee, dus een oranje kat is veel mooier. En dat is inderdaad dezelfde kleur als Dikkie Dik. Dus Jelle, ik ga met mama regelen dat ik precies weet waar zometeen dat doekboek naartoe gestuurd mag worden. En dan wens ik jou er alvast heel veel plezier mee.
2: Ja.
0: Ja? Ben je er blij mee?
2: Dank je. Ja.
0: Gelukkig maar. Nou Jelle, heel veel plezier vandaag op school. Ik zou zeggen, vertel vooral dat je lekker gewonnen hebt. En dan komt het doekboek zo snel mogelijk jouw kant op. Tot de volgende keer, Jelle. Doei! Kijk eens aan, dat was Jelle op Hallo Kids Radio. Ja, het is misschien een beetje spannend om op de radio te komen, maar dat maakt helemaal niet uit, want Jelle ging er vandoor met het laatste doekboek van Dikkie Dik. Dus dat betekent, ja, dat ik eigenlijk goed nieuws heb en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, nou ja, de boeken zijn dus op van Dikkie Dik. Ik kan er geen meer weggeven, dat gaat niet. Maar volgende week hebben we wel een hele leuke nieuwe prijsvraag. En dat heeft stiekem ook alles te maken met huisdieren. Maar meer verklap ik nog niet, dat hoor je pas maandag.

Nou, de bingemolen staat er klaar voor altijd het vaste onderdeel nadat we iemand hebben blij gemaakt met een prijsvraag. En daar gaan we aan draaien. Muziek van Kinderen voor Kinderen kennen we natuurlijk allemaal wel. Want papa en mama kennen het, opa en oma kennen het misschien ook wel. En jij kent het vast en zeker ook vanwege school. Alleen ja, er zijn zoveel liedjes gemaakt dat het een beetje moeilijk wordt om Ine Mine Mutt te doen, want dat duurt een beetje lang. Dus vandaar die bingemolen, die helpt ons kiezen. Ja, en ik vind het vooral leuk als er dan een liedje uitkomt waarvan ik denk, hé, die ken ik helemaal niet. Want ja, het liedje van de Koningspelen bijvoorbeeld van vorig jaar, de Baila Baila La, ja, die ken ik wel. Die heb ik al vaak zat gehoord. Dus we gaan eens even draaien. Ben benieuwd. Rappapa, rappapa. Oké. Vandaag gaan we draaien een liedje, natuurlijk van Kinderen voor Kinderen. Hoe kan het ook anders? Nummertje 7 op de lijst, dus even kijken. Nummertje 7 op de lijst, die gaat over... gaat over een feestje bouwen, ja. Het liedje heet namelijk Feest voor Iedereen. MUZIEK

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is het alweer vrijdag. Dus dat betekent de laatste dag voordat het lekkere weekend gaat beginnen. En... ja, ook de twee na laatste dag voordat uiteindelijk iedereen in het midden ook naar school moet gaan. Want vanaf maandag gaat officieel iedereen weer naar school. Maar ja, aan de andere kant, die herfstvakantie, ik heb even opgezocht. Dat duurt niet lang meer hoor jongens, dat is iets meer dan een maandje. Want de herfstvakantie is dit jaar namelijk best wel vroeg. Ja, ja, dan ga ik niet nu al over de herfstvakantie hebben. Want nou ja, dan hebben we het ook meer over de regen en dat het wat kouder wordt. En in oktober gaat natuurlijk ook de klok weer veranderen. Dus daar gaan we nog even niet over nadenken, want het is nog de maand augustus. En trouwens, misschien dat ik dan je verjaardag helemaal oversla. Zou zomaar kunnen, want misschien dat jij wel jarig bent in de maand september. Dan gaan we natuurlijk straks ook voor jou zingen op jouw verjaardag. Ik kreeg toevallig nog even een leuke foto binnen. Want we hadden net uitgebreid gezongen voor alle jarige Job. Dat doen we elke dag om 19:30. En we hadden ook gezongen voor jarige Job mama Linda. En die had een foto gestuurd dat ze samen met de kids lekker aan het ontbijten was. Er staat ook bij, ja, wel een beetje sneller ontbijtje, want ja, de kinderen moeten natuurlijk toch naar school. Maar ze zei, het was wel een lekker verrassingsontbijtje. Zelfs met ballonnen en alles. Nou, hartstikke lief dat de heren dat geregeld hebben. Zal vast en zeker ook hartstikke lekker zijn als je een keer niet je eigen boterham hoeft te smeren, toch? Ja, het is een soort moederdag, maar dan op je verjaardag. Ja, waarom niet? En ik heb ook nog een ander berichtje gekregen van een jarige Job. Duurt nog even voordat hij jarig is, maar die wilde wel even ter controle hebben of die wel op de verjaardagskalender stond. Ja, het is namelijk een berichtje van Job. Die zegt, ja, ik ben voorlopig nog niet jarig, maar ik wilde even controleren of ik wel op de verjaardagskalender sta. Nou, Job, ik zie je staan op 6 oktober. Dus dat gaat helemaal goed komen.

Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is, dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles, dus ook als dat zo is, neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Hè. Stel je voor je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf en meesters daarin trappen. Dus als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk het naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké. Tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5. 4, 3, 2, 1, naar school toe!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dat was een liedje gezongen door Wolf. En ja, die woont natuurlijk weer in het Sprookjesbos. Komt niet alleen voorbij met leuke liedjes bij ons op Hallo Kids Radio, maar ook af en toe in de verhaaltjes die Sprookjesboom voorleest, doet hij eigenlijk niet. Het is meer dat hij vertelt. Ja, want in die verhaaltjes komen dus meerdere figuren voor. Dat kan zijn Roodkapje, Langnek, wat dacht je van de kabouters, maar dus ook Wolf of Assepoester bijvoorbeeld. En ik heb al even gevraagd aan Sprookjesboom: komt Wolf dit keer voor in jouw verhaaltje? En hij heeft gezegd ja, maar meer wilde hij nog niet verklappen. Nee, dus we moeten even wachten tot 8:30, want dan is het natuurlijk de beurt aan Sprookjesboom. Maar eerst nog even een liedje.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oeh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisje snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink. Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Oh, geen probleem. Dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht!
1: Toch. Nou, hier dan. Sst, zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la.
5: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de Ruis!
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij te zijn. Roodkapje!
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er? Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren? Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kappie. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nu iets. Oh nee, hij ook al.
4: Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Negsim rood, net rood, rekegmo, tui et nekerps.
7: Klein duimpje?
3: Ariel, tik de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt.
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

Dat waren Ernst en Bobby op Hallo Kids Radio. Want dat liedje draaide ik namelijk speciaal voor iemand. Want wij hebben nogal eens fans die lekker luisteren naar Hallo Kids Radio. Die dus ook fan zijn van Ernst en Bobby. Ik kreeg namelijk een berichtje van Simon. En Simon wilde graag het liedje Soepkip horen. Want er staat bij: hoi DJ Mayoni, ik ben de allergrootste fan van Ernst en Bobby. Simon. Ja, we hebben nog meerdere luisteraars die hartstikke fan zijn. Zo weet ik bijvoorbeeld wel Max ook echt een superfan is. Dus ja, daar ontstaat denk ik een beetje concurrentie. Maar ik vind het wel heel leuk dat je het liedje hebt aangevraagd. Want inderdaad, iedereen die fan is van Ernst en Bobby, die vindt dat liedje wat we net hebben gehoord vast en zeker ook heel erg leuk. Dus als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk ook een liedje aanvragen, net zoals dat Simon heeft gedaan. Nou, dat kan. Stuur het even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail.

0: Toverdag.
1: Dat was leuke muziek van Lana Loes. En ik zat even te kijken in ons lijstje van alle superhits die tot nu toe al geweest zijn dit jaar. Dat zijn er een hoop. Lana Loes staat er nog niet tussen. Nee, maar het valt me ook op dat het alweer een tijdje geleden is dat ze muziek gemaakt heeft. Dus misschien moet ik even haar een berichtje sturen. Zeg, Lana Loes, jouw muziek is hartstikke leuk. Maar ja, we kunnen er geen superhit van maken, want we wachten even op een nieuwe. Nou goed, misschien dat wel gaat helpen. Voor vandaag gaat het trouwens niet helpen. Nee, want deze week is namelijk heel iemand anders de superhit. Een hele bekende zangeres die ook supergoed kan dansen. Heeft ook meegedaan in verschillende tv-programma's. En over wie heb ik het dan? Nou, natuurlijk over Emma Heesters.
2: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

Dat was muziek van Shakira, haar grote hit van dit jaar. Die Die, gemaakt voor het WK voetballen. En ik zat even te kijken, maar ik dacht, ja, dat WK voetballen, dat duurt even. Dat is straks pas over 4 jaar weer. Nou ja, misschien dat ze dan wel weer nieuwe muziek gaat maken voor het WK. Zou wel leuk zijn. Maar ja, daartussendoor zit dus ook nog het EK. En ja, ik kan eigenlijk helemaal niet vinden of daar ook iemand altijd muziek over maakt. Ja, kijk, er wordt wel vaak wel een soort officieel liedje gemaakt, maar het is niet altijd dezelfde. Kijk, bij het WK, ja, de soort van koningin van de WK-liedjes is toch wel Shakira. Die heeft er toch al wel best wel wat op haar naam staan. Bij het EK kan ik dat niet helemaal vinden. Dus misschien dat we daar nog even in Europa wat beter ons best voor moeten doen. Want ja, kijk, het is natuurlijk wel leuk als je iedere keer weet dat het niet uitmaakt welk liedje er gemaakt wordt. Als het door zo iemand wordt gemaakt die dus echt supergoed is in het maken van WK-liedjes, dan wordt het sowieso wel een goeie. Ja, het zou voor het EK ook leuk zijn. Misschien hebben we in Nederland wel iemand waarvan we zeggen, nou, ja, die zou wel een EK-liedje kunnen maken. Moet even nadenken hoor. Wie zou dat dan kunnen zijn? Hey.

Ik weet zeker dat hier een hele hoop papa's en mama's en ook een hele hoop kids mee eens zijn. Ik hou van voetbal. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben zelf een iets minder grote voetbalfan. Ik ben vooral heel goed in juichen voor Nederland. Dus met het WK of met het EK. En al die andere voetbalwedstrijden met al die grote clubs, ja, dan snap ik het niet meer hoor. Want dan moet je zoveel punten hebben en zoveel punten. En dan zakt die naar beneden, gaat die naar omhoog. En je hebt, nou goed, dan weet ik het niet meer. Maar het is wel fijn dat er gewoon een hele hoop mensen zijn die dat wel hartstikke leuk vinden. Want die heren en ook trouwens die dames, die doen natuurlijk hartstikke hun best om kampioen te worden. Nou, liedjes over voetballen, ja, kan ik niet meer gaan draaien. Want de uitzending zit er bijna op. Het is namelijk zo dat het bijna 9 uur is. En na 9 uur komt er een ander programma. Dus dan gaat mijn microfoon even uit. En dan gaan we starten met het peuteruurtje. Allemaal leuke liedjes voor de allerkleinste. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om aan te hebben staan. En daarna, ja, daarna is het niet stil. Nee, dan komt er gewoon weer andere muziek voorbij. Dus hartstikke leuk om lekker vandaag die radio aan te laten staan. Dat kan wat dat betreft eigenlijk altijd, hè. Ja, ik zou misschien wel uitzetten als je gaat slapen. Maar voor de rest van de dag zou die gewoon aan kunnen staan. Nou, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met deze mooie vrijdag. En dan zeg ik alvast tot volgende.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Ja. En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
1: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
1: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En stop.

0: is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!
1: Tandenborstel? Tandpasta? Hop erop, doe maar na. Poetsen, eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed zeg, dikke duim.

om te spoelen? Bolle wangen, gekke smoelen. Spuug dat witte schuim maar uit.

0: zachter!
1: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.

Bumbaloo. Bumbaloo. Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of, eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laars hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat.

0: gaat. Oh, wat een geluksdag.
1: Wat zijn de plannen, heer Reus?
0: Je laat me erdoor, ik ben rijk.
1: Terug jij.
0: Je laat me eruit.
1: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
0: Mijn laarzen? Oké. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
1: Alsjeblieft.
2: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
3: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

Klein, maar fijn. Op deze heerlijke lentedag is iedereen in de tovertuin druk in de weer. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen.

0: Bonjour, kom eens.
1: Alleen als je een lekker bot voor me hebt, Pip.
0: Nou, je mag mijn bot wel hoor, maar kom nou eens even kijken. Huh? Er zit een gaatje in de grond en ik zie iets bewegen. Kijk nou, Woezel, er loopt een beestje naar buiten.
2: Hey, ga eens opzij, kleine. Je loopt in de weg.
0: Hij ziet ons vast niet. Hij heeft zulke kleine oogjes, daar kun je vast weinig mee zien.
2: Hallo, joe, hallo. Ik ben Woezel. En dat is Pip. Wat zijn wij groot, hè?
0: Nou ja, hij loopt gewoon door.
2: Kom, Pip, dan gaan we hem volgen. Heeft hij toch niet door.
3: Nou, niet zo flauw doen, jongens. Dat is een miertje.
0: Een miertje?
3: Een miertje. En pas maar op, want miertjes hebben heel veel broertjes en zusjes.
2: Broertjes en zusjes.
0: Kijk, Woezel. Deze vader heeft gelijk.
2: Het lijken wel soldaatjes. Kom, Pip.
4: Anders wordt de vader kwaad. 1, 2, in de maat. Anders wordt de vader kwaad.
2: Nou. Wat een boel miertjes, hè, Pip? Het lijkt wel of ze overal vandaan komen.
0: Steeds, Pip.

0: koud.
1: Oeh, ja, het water is wel koud, maar dat gejeuk is tenminste weg.
0: Zullen we maar wachten tot ze klaar zijn, Woezel?
2: Oeh, ja, anders worden ze misschien weer boos op ons.
0: Het is wel knap van die miertjes, toch, Woezel?
2: Ja, best knap, ja.
0: En best jammer van dat bot ook.
2: Dat was vast een heel lekker bot.
3: Woezel en Pip weten inmiddels wat klein, maar fijn is. Eén miertje is misschien niet zo sterk, maar heel veel miertjes bij elkaar wel. Volgende keer toch maar even wachten voordat je iets zegt, jongens.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar...
2: Goedemorgen, Wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Hè? Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren, ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen, dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren, maar wat doe ik hier nu aan?

0: fluistert ze zacht mijn naam. Ik lijk haast wel betoverd en ik huil maar naar de maan.
1: Ja, en nou is het afgelopen.
0: Nee.
1: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
0: Ja, zo voelt het wel, ja.
1: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
0: Oh, dat... nou ja, misschien. Nou en?
1: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
0: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
1: Nee.
0: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
1: Ik pikkerprakkezeer er niet over. Hocus pocus, out of focus.
0: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
1: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
0: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

de deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Zo, we zijn er.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Yeah.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kidsradio is de beste radio ooit.

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnold en Mayoni.
0: Elke

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Artie, Bartie.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuzen mosterdpot. Ik ben de kapitein, dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Marten.
4: Ik ben Julia.
5: En wij zijn K3. Je hoort ons elke

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Bandiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Bandiet.
2: Oh, en schip ahoy, bandietjes.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Weekend.
4: Ja, hier zijn Zor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
5: Maar natuurlijk zijn we weer van de partij, want het is vrijdagmiddag. Ik heb er zin in.
2: Hallo Kids Radio.

iets mindere drukke studio, want DJ Arnoud is er niet bij. Maar vorige week hadden we ook luisteraars op bezoek, namelijk Vera en Nina. Maar die zijn er nu ook niet. Dus nu alleen een vrijdagmiddag uitzending met mij, DJ Bayoni. Maar ik beloof je wel dat het een superleuke uitzending wordt. Met heel veel leuke liedjes en natuurlijk, ja, we gaan gewoon battelen. Ondanks dat DJ Arnoud er niet bij is, doen we gewoon.

0: Ja, de vrijdagmiddagshow is begonnen. Van 4 tot 6 hoor je de allerleukste liedjes om een lekkere op te warmen richting het weekend. En normaal gesproken natuurlijk met mij, DJ Mayoni, en met DJ Arnoud. Maar vandaag even zonder DJ Arnoud. Die is namelijk op familiebezoek in het buitenland. Ja, moet ook gebeuren natuurlijk. Dus dat betekent alleen ik dit keer achter de microfoon. Maar daardoor kan ik jouw hulp extra goed gebruiken. Dus heb je een tip? Een liedje wat je graag wil horen op de radio, wat perfect past bij dat weekendgevoel. Nou zou ik, als ik jou was, dat alvast even in gaan sturen. Want dan weet je zeker dat hij er voorbij komt. Dat kan via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan zet ik het liedje straks voor je klaar. Dan kan je lekker gaan dansen, gaan zingen. Of ja, misschien dat je wel wat anders doet. Dat je gaat turnen op muziek. Of gaat breakdansen. Of misschien ga je iets anders leuks doen. In ieder geval op vrijdagmiddag. En dat kan natuurlijk met de radio aan. Wij gaan straks natuurlijk ook een hele hoop leuke dingen doen hier in de uitzending. Zoals de battle. Zoals de plaatkast. De nieuwe superhit gaan we bekendmaken. We gaan moppen tappen. Dus ook voor hier op de radio is het lekker druk. Maar is alleen maar goed, want dan heb je daarna extra dat weekend wel verdiend, toch? Ja, tenminste, zo ging het bij mij op school wel altijd. Als je een drukke week had gehad, dan
1: Vrijdag, als het weekend.
0: Ja, dan stond hij voor de deur.

0: Dat waren Randy en Rosie op Hallo Kids Radio. En nou is het tijd voor het volgende onderdeel. Ja.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, en nou denk je misschien wel, hè, maar hoe gaan we dat doen dan zonder DJ Arnoud? Ik heb het eigenlijk zo bedacht. Dan kies ik gewoon twee liedjes over eenzelfde onderwerp. Dan is er dus eigenlijk niet per se een winnaar of een verliezer, want ja, ik heb ze allebei gekozen. Maar dan kunnen we nog steeds wel eventjes battelen. En dat is natuurlijk wel leuk, want dat hoort toch wel echt bij de vrijdagmiddag. En ik dacht, oké, dan gaan we battelen over vrijdagliedjes. Ja, er zijn best wel wat liedjes gemaakt, namelijk met het woord vrijdag erin. En dan heb ik het vooral over Engelstalige liedjes. En ik heb toch wel de twee grootste hits, die heb ik tegenover elkaar gezet. En ik ben benieuwd of je ze allebei herkent. Zal vast wel, maar ja, dan is natuurlijk de grote vraag, op welke ga jij stemmen? Wordt het de een of wordt het de ander? Ik ga je ze aan je laten horen. Een klein stukje, niet helemaal, want de bedoeling is dus dat jij gaat stemmen. Welke wil je helemaal horen en welke wil je dus eigenlijk liever niet horen? Wie krijgt niet jouw stem? Dat mag je zo meteen doorsturen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. En dan zijn dit je opties. Dit is bijvoorbeeld keuze nummer 1.

Oké, spannend. Ja. Dus twee liedjes over de vrijdag. Wie, oh wie, krijgt jouw stem? Wordt dat misschien Katy Perry? Met natuurlijk dat hele bekende liedje Last Friday Night. Of wordt het die andere grote hit die daar daarna pas kwam? Dat was namelijk Friday. Ja, en van die twee mensen heb je daarna eigenlijk nooit meer wat gehoord. Ja, dus wordt het de een of wordt het de ander? Jij thuis mag gaan stemmen. Wordt het Last Friday Night of wordt het liedje Friday? Stuur dat even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Dan ga ik nog één keertje de liedjes aan je laten horen. Want misschien ging het allemaal veel te snel. Dat kan zomaar. Let op, want dit is het eerste liedje waar je op kan stemmen. Katy Perry.

Oké, spannend. Ik ben benieuwd welk liedje over de vrijdag krijgt jouw stem. Laat het weten via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail.

Ja, ik dacht, ik haal even een grapje uit. Eerst een liedje van Vlaanderen, muziek van Like Me. En daarna dan even terug naar Nederland. Want daar zong Fleming dan weer over Amsterdam. Ja, en op al die plekken over heel de wereld is het vandaag allemaal vrijdag. Ja, dat is echt zo. Dus, nou ja, kijk, je mag stemmen voor de battle als je in Nederland woont. Maar stel je voor, je bent nu lekker ergens anders aan het luisteren. We hebben luisteraars uit Duitsland, weet ik. We hebben ook veel luisteraars die in Vlaanderen wonen. Daar mag je natuurlijk ook stemmen, hè, op de battle. Want het is namelijk de hoogste tijd voor de tussenstand. En ik kan alvast verklappen. Ja, het gaat redelijk gelijk op. Maar Katy Perry heeft al een klein voorsprongetje. Maar goed, dat kan dus nog ingehaald worden. Want het is echt een ietsje-pietsje klein stukje. Dus als je nog niet hebt gestemd voor de battle van vandaag, doe dat dan nog even snel via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want deze week is het namelijk de battle van de vrijdagen. Twee Engelse liedjes die gaan over vrijdag. Twee grote hits, moet ik er natuurlijk bij zeggen. Maar ja, er kan er maar eentje helemaal gedraaid worden. Die andere gaat als het ware even de vriezer in. Dus nog even één keer laat ik ze graag aan je horen. Welke wil jij horen? Wordt het misschien wel deze van Katy Perry?

ja, de grote vraag is dus aan jou thuis. Welke wil je horen? Last Friday Night of Friday? Stuur het nog even snel in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ergens in Drenthe.

0: Zoé, dat was echt één groot kippenhok op de radio. Nou, gelukkig zitten we nu niet meer in de kippenhok-sfeer, want...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Nee, nu kun je misschien wel een beetje dat winnaarsgevoel krijgen, want... Het is namelijk tijd voor de eindstand van de battle. Welk liedje over de dag vrijdag gaat het worden? We hebben natuurlijk net al de tussenstand gehad. Maar ik kan verklappen dat er één winnaar is. Nou heb ik natuurlijk wel allebei de liedjes uitgekozen. Dus oké, laten we dan bij deze afspreken dat ik het weekendshow liedje wel ga meezingen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk altijd... dat moet eigenlijk altijd degene doen die verloren heeft. Maar in dit geval, omdat DJ Arnold er niet bij is, dan doe ik dat toch maar wel even straks lekker zingen. Maar ja, dat is pas allemaal aan het einde van de show. Nu gaan we luisteren naar het winnende liedje van de battle. En de winnaar van de battle van vandaag is geworden... Katy Perry! Ja. Katy Perry heeft met vlag en wimpel gewonnen. Last Friday Night, daar gaan we nu naar luisteren. En ik ben heel benieuwd of je hem nog kent. Ja, want dit liedje is toch stiekem ouder misschien dan dat je zou denken. Maar ik vind het wel heel leuk dat er lekker op gestemd is. En vooral voor de papa's en mama's, zet dan die radio gewoon even wat harder. En dan doen we al even alsof dat het vrijdagmiddagfeestje al begonnen is.

Dat was de allernieuwste van K3 op Hallo Kids Radio. De zomer van Oya Lele. Want die had ik nog even beloofd. Ik had namelijk een berichtje binnengekregen van Sophie en de mama van Sophie. Want Sophie zegt, ik ken allebei de liedjes van de battle, ken ik niet. Maar mama stemt op Katy Perry. Mag ik dan een ander liedje aanvragen? En natuurlijk mag dat, Sophie. Want de ene keer ken je de liedjes van de battle. De andere keer natuurlijk niet. Dus Sophie wilde graag horen de zomer van Oya Lele van K3. Dus Sophie, ik hoop dat dus net lekker mama heeft gedanst. Want de battle, zij had het winnende liedje gekozen. En dat jij daarna even een optreden hebt gegeven. Dat jullie als het ware elkaar hebben afgewisseld. Nou, zometeen natuurlijk nog veel meer leuke muziek op de radio. En zometeen ook moppen tappen. Dus als je zin hebt om even lekker te gaan lachen, nou dan zou ik de radio vooral lekker aan hebben staan. Oh, oh, oh.

0: allemaal superleuk, hè? Die muziek, die draaien we natuurlijk altijd hier op Hallo Kids Radio. De hele dag door hoor je de leukste liedjes. Maar op vrijdagmiddag is het de hoogste tijd om die mooie glitterjas aan te doen. Hij is eigenlijk van dit jaar, maar ik heb hem toch stiekem even aan. Want het is de hoogste tijd om te gaan moppetappen.
1: Moppetappen met Anna Oud. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Ja, altijd leuk natuurlijk. Eigenlijk het onderdeeltje van DJ Arnold. Maar ja, die is er vandaag niet. Dus nu gewoon lekker moppen tappen met jou samen aan de andere kant van de radio. En natuurlijk met de hele grote stapel moppenboekjes die hier ligt in de studio. Dus ik heb er al eentje uitgekozen. Ik heb misschien wel twee moppen uit het moppenboekje De Labra Cadabra Door. Ja. Voor mij als dyslect is dit een hele moeilijke titel, maar er staan een hoop leuke moppen in, maar ik ga vandaag niet beginnen. Nee, we gaan vandaag beginnen met een mop van, even kijken, van wie is die? Die is van Bas. We gaan vandaag beginnen met een mop van Bas en die heeft alles te maken over een ontsnappoging. Ja. Het is namelijk een verhaaltjesmop. Let op, daar komt hij. Ik lees hem even voor. De mop van Bas. Een winkelbediende zegt: de man die gisteren het warenhuis beroofd heeft, is er weer. En de politie die hij aan de telefoon heeft, zegt... rustig maar, we komen er zo snel mogelijk aan. Sluit alle uitgangen af. Nou, even later komt de politie bij de winkel. Maar ja, de dief, die is al weg. Ja, waarop de agent zegt: ja, maar hoe kan dat nou? Ik had toch gezegd dat je alle uitgangen moest afsluiten? Ja, en toen zei de winkelbediende: ja, maar dat heb ik gedaan. Maar die meneer, die boef, die is ontsnapt via de ingang. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje stom, hè, dit. Ja, je moet natuurlijk alle uitgangen en ingangen dicht doen als je de dief wilt tegenhouden. Dankjewel, Bas, voor jouw leuke mop. Gaan we door met een volgende. Even spieken, dat is een mop die ik heb binnengekregen. En die is van Bentum. En Bente heeft een leuke mop over pizza's. Och, dat is altijd mijn favoriete onderdeel. Ik hou er echt heel erg van. Ook al is het eigenlijk vrijdag frietjesdag, pizza's zijn nog steeds hartstikke lekker om te eten. Daar komt ie. Ze heeft namelijk een mop gemaakt over mij. Ja, dat vind ik wel leuk. En over pizza's. Hoe mooi wil je het hebben? Nou, staat: DJ Mayoni bestelt een pizza bij de pizzeria. En de meneer, de pizzabakker, die vraagt: ja, in hoeveel stukjes wil je hem gesneden hebben? Wil je hem in 4 stukjes of in 12? Waarop DJ Mayoni zegt: ja, doe maar in 4, want 12 stukjes is veel te veel. Dat krijg ik nooit op. Nou, Bente, ik denk dat ik misschien zelfs nog eerder andersom zou zeggen. Van: doe maar in 12, want 4 stukjes vind ik te weinig. Ja, zo kun je de mop natuurlijk ook omdraaien. Ja, dat is ook wel weer heel grappig. Nou, dankjewel Bente, ook voor jouw leuke mop die je hebt ingestuurd. Ga ik eventjes een raadsel voorlezen uit het moppenboekje wat ik nou vast heb. Ik ben benieuwd of jij hem weet. Het gaat namelijk over een robot. De vraag is: hoe vraagt een robot op een feestje heel beleefd om een drankje? Dus nog een keer: hoe vraagt een robot op een feestje heel beleefd om een drankje? Ja, weet je het antwoord? Nee? Nou, dan lees ik hem even voor. De robot zegt namelijk: mag ik iets drinken alsjeblieft? Ik vind deze ook wel leuk. Ja, is toch leuk, hè? Iedere keer weer een moppenboekje waar telkens weer een andere mop in staat. En ik dacht, ik pak er nog één, want ik had eigenlijk alleen dit raadseltje voorbereid. Maar ik zie op de volgende pagina ook een leuke staan. Dat is namelijk een verhaaltjesmop. En het zou me niks verbazen als je dit wel bekend voorkomt. Het gaat namelijk zo: Rico en Jeroen zitten naast elkaar. Ze scheppen op over hun kleine zusjes. Rico zegt: mijn zusje kan haar naam al zeggen. Oh, hoe heet ze dan? Vraagt Jeroen. Cleopatra. Zo, bijzondere naam voor een zusje. Waarop Jeroen zegt: nou, dat is knap hoor. Ja, mijn zusje kan het ook. Maar die kan zelfs ook al haar naam achterstevoren zeggen. En Rico zegt: hè? Echt? Maar hoe heet ze dan? Nou, zegt Jeroen, mijn zusjes naam is Pip. Ja, dat kan met mijn naam niet, maar ik vind hem wel heel leuk bedacht. Ja, het is toch een leuke mop die ik hier zo uit het boekje heb, zeg. Even kijken. Oh, de muziek is alweer bijna afgelopen. Nee. Stop. Even een beetje terugspoelen zo. Hoppakee. Ja, want ik heb namelijk nog een aantal berichtjes die ik nog even moet... niet voorlezen. Ik moet er zelfs nog eentje laten horen. Die namelijk zijn binnengekomen via de Hallo Kids radiotelefoon. Even kijken. Debbie is aan de beurt. Debbie, vertel, je hebt een raadsel. Ik ben benieuwd welke raadsel dat is. Oh, dan moet hij natuurlijk wel... Ja, dan moet hij wel afspelen. Debbie, je hebt iets ingestuurd, maar hij doet het niet. Hij blijft aan het draaien. Hoe kan dat nou? Ik doe het even opnieuw. Even kijken of dat nu wel gaat. Nog een keertje play drukken. Oei. Debbie, hij doet het niet. Debbie, wil je je mop nog even opnieuw insturen? Dat is makkelijker. Dan kan ik hem hopelijk alsnog afspelen. Want dat zou ik wel leuk vinden namelijk. Dat kan ik je laten horen op de radio. Oei. Ja, met Janaika precies hetzelfde. Jongens, ik denk dat onze Hallo Kids radiotelefoon een kleine storing heeft. Dat hoop ik toch van niet, want... Ja, alle berichtjes namelijk die zijn ingesproken, daar blijft het cirkeltje maar bij draaien. Terwijl alle berichtjes die zijn ingestuurd via tekst, die kon ik wel gewoon voorlezen. Dus dames, Debbie en Janaika, willen jullie het even opnieuw sturen? Want dan kan ik het zo meteen alsnog laten horen.

Rutger van Barneveld heeft toch wel een van de grootste zomerhits van dit jaar te pakken, hoor. Absoluut. Zwoele zomernachten, daar gaan we denk ik nog vaak aan terugdenken als we aan het jaar 2026 terugdenken. Net hadden we natuurlijk een hele hoop leuke moppen op de radio en raadsels. En weet je wat nou zo leuk is? Ik kreeg een berichtje van een mama. Het is namelijk mama Marloes. En mama Marloes zegt, ja, nu we zo die moppen en de raadsels op de radio hebben gehoord, moest ik meteen aan een liedje denken van Kinderen voor Kinderen. Dus ik had teruggestuurd, nou, dat is leuk, maar welke bedoel je dan? Want dan kan ik je even gaan draaien. En toen zei ze, ja, dat is het hele punt. Ze zegt, ik moest eraan denken. En ik heb al een beetje de melodie in mijn hoofd, maar ik weet niet hoe die heet. Het ging over lachen. Dus toen dacht ik, ja, maar even nadenken hoor. Even liedje over lachen. Dus ik denk dat ik hem inmiddels gevonden heb. Want dit was namelijk een hele grote hit. Al best wel weer een tijdje terug. Lachen is gezond van Kinderen voor Kinderen. Speciaal voor mama Marloes. En natuurlijk ook voor alle andere luisteraars.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

Het eerste uurtje van de vrijdagmiddagshow zit er alweer op. Maar gelukkig komt er altijd nog een uurtje achteraan. Want tot 6 uur hoor je de vrijdagmiddaguitzending. Leuke muziek, allemaal om lekker een beetje het weekendgevoel te krijgen. Ja, en natuurlijk voor iedereen die in het midden van Nederland woont, nog even de laatste paar vakantiedagen. En ook dan gaat voor jullie de school weer beginnen. Dus laat maar weten, wat kan ik draaien voor je? Je mag het insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En ik ga trouwens nog veel meer doen dan dat. Hè. Ik bedoel, ik heb nog een platenkastje klaarstaan. Die had DJ Arnold al speciaal voor mij neergelegd. En ik heb weer een hele leuke superhit. Ik mag hem namelijk al bekendmaken. De superhit van volgende week. En ik kan je verklappen, dat zijn twee artiesten die alvast een liedje hebben gemaakt voor de Kinderboekenweek. Ja, het is een beetje vroeg als je mij vraagt, want ik bedoel, de Kinderboekenweek begint pas op 30 september. Maar ja, aan de andere kant, hoe eerder je maakt, hoe eerder iedereen er natuurlijk naar kan luisteren. Dus daar heb je natuurlijk ook wel een punt. Dat ga ik zo meteen laten horen. Ik ben benieuwd of je me had verwacht, de superhit. Want ja, jij thuis mag natuurlijk ook altijd met tips komen. Want de superhit is namelijk niet alleen maar kindermuziek. Kan

0: Die staat al vast. Maar de superweek van... Superweek, hoor mij nou. De superhit van de week erna... Ja, die weten we nog niet. Dus als je al toevallig leuke tips hebt... dan mag je die natuurlijk ook even insturen. Ja, dat is zo leuk, want dan kunnen we het samen als het ware bepalen. Nou, samen gaan we natuurlijk ook nog de vrijdagmiddagshow maken... want hij is nog lang niet klaar. Dus ik ben benieuwd welke hits er allemaal worden doorgestuurd. Wat wil jij graag horen op vrijdagmiddag? Misschien een lekker snel liedje? Of dat je juist zegt, nou, doe maar langzamer. Of misschien wil je een echte meezinger. Dat kan natuurlijk ook.
1: Alle loodjes

0: Je kan van alles nog wat leuks gaan doen in het weekend. En misschien ga je dus inderdaad wel naar opa en oma toe. Wat je hoorde net in het liedje. Altijd leuk natuurlijk om te gaan doen. En wat ook altijd leuk is om de superhit van de komende week bekend te maken. Ik had net stiekem al een klein beetje het verklapt, hè. Het zijn twee artiesten die alvast een liedje samen hebben gemaakt voor de Kinderboekenweek. Want de Kinderboekenweek start op 30 september. Het thema dit jaar is spot aan. Dus wat is de superhit van volgende week? Ja, natuurlijk. Een liedje met exact dezelfde titel. Ja, het liedje namelijk van de superhit van volgende week heet ook spot aan. En is gemaakt door Dirk Schelen samen met Tonky en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonky en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
5: En dat doen we ook de koprol.

Dat was het liedje van de Koningsspelen van vorig jaar. Natuurlijk door Kinderen voor Kinderen gemaakt. En het leuke is, ja, dat liedje is weliswaar al een jaartje oud. Maar als wij op evenementen zijn, dan draai je hem nog steeds. Ja, want er zijn hartstikke veel kinderen die nog precies weten hoe dat dansje gaat. En dan is het toch altijd wel leuk om een optreden te geven. Niet alleen met het liedje van de Koningsspelen van dit jaar, maar dan dus ook nog met die ene van vorig jaar. En nu ik het toch zo heb over evenementen. Ja, wij met Hallo Kids Radio zijn regelmatig te vinden door heel het land. De ene keer is dat vlak bij de studio. De andere keer is dat hartstikke ver rijden vanaf de studio. We waren namelijk laatst in de Ermelo. Zo, dat was wel een stukje. En we hebben al een keer een kinderfeestje gehad in Franeker. Nou, dat was helemaal een stuk rijden. Maar dat doen we natuurlijk graag. Ja, en het leuke is, waarom begin ik er nou over? Nou, ik heb een berichtje binnengekregen van Sjors. En Sjors is de grote broer van Femke. Alleen Femke durft het eigenlijk niet te vragen. Dus vandaar dat Sjors een berichtje heeft gestuurd via de Hallo Kids radiotelefoon. Want hij zegt namelijk, mijn zusje wil graag weten wanneer jullie een keer bij ons in de buurt komen. Ja, goed punt. Ja, Sjors, klein dingetje. Moet ik natuurlijk wel even weten waar jullie wonen. Want anders weet ik natuurlijk niet of we een keer bij elkaar in de buurt zijn. Maar wat wel natuurlijk een goede tip is, Sjors, dat kan je meteen al even kijken. Op onze website van Hallo Kids Radio hebben we een hele mooie agenda. Daar zie je dus precies staan waar we binnenkort te vinden zijn. Want binnenkort zijn we bijvoorbeeld bij het Animal Event. Hartstikke leuke evenement, speciaal voor huisdierenliefhebbers. Dat is ook onder andere op Dierendag dit jaar. En dat is dan weer in Brabant, maar daar kan je naartoe. Ja, moet je wel kaartjes kopen, maar het is een heel leuk evenement waar van alles nog wat te doen is. En wij staan daar op het podium. En niet alleen wij, maar wij hebben ook Dikkie Dik meegenomen. En Maya de Bij is er ook, daar kan je mee op de foto. En dat is dan binnenkort. Eerste groot evenement waar wij staan, waar je lekker naartoe kan. En ik kan alvast verklappen. Kan ik dat doen? Ja, jawel, het is vrijdagmiddag. Volgende week kan je kaartjes winnen. Ja, ja, ja. Volgende week in de ochtendshow kan je kaartjes winnen voor het Animal Event. Dus schrijf dat alvast even heel groot in je agenda. Als je bijvoorbeeld lekker met ons wil komen dansen of allerlei dieren wil gaan knuffelen. Dat mag natuurlijk ook, hè, op dat evenement. Dan kan je dus volgende week daar tickets voor winnen. Hoe dat allemaal precies moet, ja, daar moet je dan even de ochtendshow natuurlijk voor aanzetten. Dan leggen we het je allemaal uit. Maar Sjors en Femke, schrijf dit even op. Zet desnoods een wekker, want misschien dat jullie dan ook wel kaartjes kunnen winnen. Zou ik leuk vinden.

0: daarom.
1: Ja, ik zit even te kijken in de Hallo Kids radiotelefoon, maar ik was er al bang voor. Hè? Ja, want ik heb dus net gezegd op de radio dat er volgende week tickets te winnen zijn voor het Animal Event. Hartstikke leuk om naartoe te gaan. En nou heb ik dus van een paar papa's en mama's en misschien ook wel kids al berichtjes gekregen. Hoe kan ik meedoen met de prijsvraag? Jongens, dat is nog niet vandaag. Nee, dat is pas vanaf maandag. Maandag tot en met vrijdag, dus volgende week of een paar nachtjes slapen. Dan kan je elke dag tickets winnen, maar nog niet vandaag. Nee, dus die wekker voor dat speciale, laten we het even ticketalarm noemen. Dat gaat dus eigenlijk pas echt in op maandag. Dus liever dat je het nu alvast weet dan dat ik het pas volgende week donderdag vertel. Want dan heb je al 4 dagen gemist natuurlijk. Dus nog even 1 keer jongens. Nee, er is nu geen prijs te winnen. Maar vanaf maandag in de ochtendshow is er een hele grote prijs te winnen.

0: Dat waren Zoe en Silos en die gingen samen met ons op een safari. Want ja, als je je ogen dicht doet, dan kan je natuurlijk wel even bedenken, hè, hoe zo'n safari eruit ziet. Die bijzondere auto waar ze het net over hadden. Altijd leuk natuurlijk dat je dat kan doen met muziek. Maar ik hoop wel dat je je ogen nu weer gewoon open hebt. Dat je niet de hele dag door met je ogen dicht rondloopt. Want dan loop je straks misschien wel tegen de tafel aan. En dan kan je ook niet zien wat er straks op je bord ligt als je lekker gaat eten. Zometeen, dan is het tijd voor natuurlijk nog een rondje platenkast. Altijd een beetje een uitsmijter in de vrijdagmiddag uitzending. Zonder DJ Arnold, want die is namelijk even lekker op familiebezoeken in het buitenland. Ja, dat moet natuurlijk ook af en toe gebeuren. Maar voordat het zover is, heb ik nog een berichtje binnengekregen van Larissa. Larissa is namelijk een groot fan van de Zoete Zusjes. En ze heeft pas het nieuwste boek voor haar verjaardag gekregen. Ja, dat is toch altijd wel leuk om zoiets te krijgen. Dus daarom wilde Larissa graag een liedje van de Zoete Zusjes. Ze weet dat er best wel veel zijn, maar ze weten niet precies hoe ze heten, de liedjes. Dus Larissa, ik heb even geteld. Ja, de Zoete Zusjes heeft inmiddels al 6 liedjes uitgebracht. Moet je nagaan. Maar ik dacht, dan beginnen we gewoon even met het liedje. De allereerste, die toen uitkwam in 2023. Kunnen we daarna straks altijd ook nog een andere draaien.
1: Kom, Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.
3: We gaan wat superleuks doen.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast van DJ Arnoud. Want ja, hij is een paar dagen op bezoek bij familie in het buitenland. Dus ja, dan moet je wel even een stukje rijden. Daardoor kon hij vandaag de platenkast niet openen. Maar hij had er wel eentje klaargelegd. Alleen ik heb stiekem hem toch even aangepast. Ja, want het was namelijk het thema liedjes met een fluitje erin. En die fluitjes moesten gemaakt zijn door mensen. Dus geen dwarsfluit of een kleine piccolo of allerlei andere fluitjes. Nee, het moest echt een fluit zijn door een mens. En Arnoud had eigenlijk een heel oud liedje klaargelegd. Waarvan ik dacht, ja, maar die ken ik helemaal niet. Maar er was één liedje waarvan ik dacht, ja, maar die ken ik wel. En die had die hele week nog niet gedraaid. Ja, dus ik dacht, ik wissel hem stiekem even om. Ja, dus we gaan vandaag terug naar 2012. En in 2012 kwam daar een bekende DJ, Flo Rida. Is eigenlijk ook wel een beetje een rapper. Ja, is het een rapper of een DJ? Nou, volgens mij meer een rapper dan DJ. Maar die kwam met een liedje, namelijk Whistle. En Whistle betekent in het Nederlands een fluitje. Ja. Dus het liedje gaat letterlijk over een fluitje. Om precies te zijn 3,5 minuut gaan we zingen over een fluitje. En gaan we dus met z'n allen even terug naar 2012.

De Sasha Boys die zongen over sodapop. En eigenlijk bedoelen ze daar dan dus frisdrank mee. Hè? Ja, dat, vandaar dat geluidje van dat pop. Zo, dat is af en toe dat geluidje wat een blikje maakt als je hem openmaakt. Ja, misschien dat jij nu ook wel een beetje frisdrank mag hebben bij het avondeten. Of mag dat niet thuis?

0: tijd.
1: Misschien alleen als je bijvoorbeeld lekker uit eten gaat. Dat je dan een glaasje cola mag hebben. Of misschien wel een glaasje Fanta of Cassis. Vind ik ook altijd heel erg lekker. Maar goed, gaan we het niet over hebben? Nee, want de uitzending is bijna klaar. Dat betekent dat er nog maar één ding op zit. We moeten nog even het echte weekendshow liedje in laten luiden. Zodat iedereen officieel weet. Ja, ja, het weekend is toch echt begonnen. En dat gaan we natuurlijk zo meteen doen. Voor de rest hoop ik natuurlijk dat je lekker geluisterd hebt naar de uitzending. En dat je allemaal leuke liedjes voorbij hebt horen komen. En dat je morgen misschien de radio wel weer aanzet. Want ook dan zijn er een hele hoop leuke liedjes. Alleen ja, dan is de programmering net een beetje anders. Want dan is het weekend. Dus dan heb je om, wat is het, om 9 uur heb je Dirk Schelen. Om 9:30 komt Juliana Toren, superleuk. Studio 100 is natuurlijk van de partij. Zoals elke dag. En in het weekend heb je ook nog de weekendshow. Van DJ Johan, die ook allerlei leuke nieuwtjes heeft. En altijd een bordspelletje in het zonnetje zet. Nou, dat allemaal dit weekend. En maandag, dan ben ik natuurlijk gewoon weer van de partij. Want ja, dan is het weer een nieuwe ochtendshow. En dat presenteren we altijd. Dus ik hoef alleen nog maar één ding te doen. Dat is... Hallo! Ja, dat is even meezingen. Want de battle ging een beetje anders dan anders. Dus dan is het zon als ik dan nou niet meezing, toch? Ja, dat vind ik ook. En vooral als je nu zit te luisteren en je kent de tekst ook, doe dan ook even mee, hè? Desnoods alleen de wow! Dat kan ook nog. Oké, komt.

0: fijn weekend allemaal.
1: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, dan ben je een stok! Stierig, mensen, maar ze niet!
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoogt nou! Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren! Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou aan goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slapen in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis, zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje! Wacht op mij!
0: De kikker wilde haar nog inhalen, maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast komt het zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet mee. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: Let's go!
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo. We zien we maar eens aan.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Manamana.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Oh, hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw. Een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn duchter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat de veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kikerikier, kikerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Hohoho, waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, Pip, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg. Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekten om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen, ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld, naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zal onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je wint. Kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mila is weer hier.
4: De weerman, one man, Sion.
5: Ik ben de weerman.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Soraya. Doei!
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Als ik even...

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Sonisch.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Ik ben echt de grootste fan ooit.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.